0: Cucu, botam me tá em sintonia com Mester Jack.
1: Radio Boguía 88.9 te apresenta avance de notícia a UO.
2: Boguía, de nós para nós. Aqui mesmo.
3: Turcos que nós está assim, nós está assim foi o contenido de a história e também o qual que nós vai apresentar, está assim aqui com diferentes temas, não? Nós estávamos focados também riba e diferentes temas não, de país. Então, por exemplo, se botar papel over de civil rights, a temporada de civil rights aí na 60, a passa em costa na Kosovo, então me pode imaginar mim mesmo que nós estávamos lo qual que passa na Kosovo, na, por exemplo, aí a 1969, onde é origem da, onde coisa começa. Ela começa a fedia afschaffing slavernij, pan y respecto a este tema de 69, pero nos mira que pobreza, todo el cosa que hay en la den, después de esclavitud, no ha mejorado bastante antes de culminar na 30 de mayo de 69. En teoría, el mes corso está leading de el verhaal. Entonces, así nos está haciendo. Nosotros también hacemos manera de una exposición que está arruba, así, cosa, así, semana, así, no. Nos está haciendo la historia de el contenido de el verhaal que nos está contando. Entonces, cada de isla, de cada país, nos está mira que con nan a agregar. Por tanto, tenemos dos, tres islas pareo. Mas eu tenho o tempo para voar aqui. Assim, nós estamos também com o Versetsmuseum, onde a trama é bom mesmo. Então, agora, o papo sobre o contrato-arbeid, por exemplo, vou estar mira a verhaal-lein de Bombay, com a chegar a Java-eiland, com a transportar para o Sudam, mesmo coisa que a de Indonésia, de Java, na a Javana, na a Bini, Java-eiland, por exemplo, na Holanda, com a Tresenam, depois, de afschaffing de esclavitud na 1863, Holanda a decidir que não estava buscando, em vez de buscar na África, não vai buscar na Índia e também na Indonésia. Então, assim, você mira o contenido do driving force de Índia. Isso é mais chiquito, mas não está menos importante. Agora mesmo, nós vamos visitar e Biblioteca Nacional na San Nicolás, caminho da Renbe, que o Rony Moaduno, uma apresentação de um tentons dela, uma exposição que não tinha chiquito, mas tanto com o conteúdo estava assim na empowerment, estava assim na bonita, até mais bom, pôr na nós, com a coisa inteira noite, mas que era pensa, riba a exposição como a mira, era noite, era tarde, na Biblioteca Nacional aqui. Então, me dá queira que tem um costa que parece chiquito, mas é um grande, por sobre é um costa que tem a ver nos por identificar nos mesmos com a história como na apresentei. Então, é sempre que tem justo o poder de história e arquivo que na apresentar a nós. Mas é bonita mesmo.
4: Heel veel kennis bij de mensen. Ook de regering die 1 juli tot dag, nationale dag heeft gemaakt. Je merkt, of ik praat met wetenschappers, of ik praat met kunstenaars, of wanneer je spreekt met mensen van het Nationaal Archief, heel veel kennis en kunde. En ook een duidelijke mening. Wij zijn een netwerkmuseum. En in dat netwerkmuseum zie ik dat je zoekt naar die samenwerking op een gelijkwaardige manier. Ja, waarin wij wat komen halen en ook wat komen brengen en vice versa. En een voorbeeld daarvan is dat wanneer je een tentoonstelling hebt in Nederland, en het gaat bijvoorbeeld over Aruba, maak hem samen met de Arubaanse wetenschappers of museumdeskundigen. Bouw hem gezamenlijk op, maar maak het ook mogelijk dat je hem in Nederland kan zien, bezoeken. Ja. Maar ook hier op Aruba kan zien en bezoeken. Van de mensen, voor de mensen, met de mensen. Het museum als zodanig wordt gefinancierd door de Rijksoverheid en door de stad Amsterdam. Daar komt het geld vandaan om het museum, het Slavernijmuseum, te realiseren. We moeten niet alleen praten over geld, we moeten ook praten over kennisuitwisseling, kundeuitwisseling. En ook horen en voelen wat mensen hier willen zien, willen voelen en betrokken zijn. En dat vind ik een inspanningsverplichting. We zijn nu een paar dagen hier. Ja, ik heb Aruba geproefd. Ik heb het nog niet als maaltijd gehad. En daarom gaat het om die continue ontmoetingen. Ja. En dit is slechts het begin van een goed gesprek.
5: Kom die gas bestie doen aan de stress. Say less. Pas er even eens om die wonen EcoGas. Er is een cilinder die 20 liber bestie. Paga solamente 27,50. Ik kan bestaan kiepa uno complete met de yen. EcoGas, dan die flip of San Nicolas. Klappen zeer vivo die geluna pa jabiara. Die 8 uur maïnta pa 5 uur tardi. Ije sabra die 8 uur maïnta te gujes du sor di merdia. EcoGas. Economico, rapido e confiabel.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
6: 88.9. E diferencia arriba Bodial.